0: Welcome to ans program Tis Am He. Dit is de Bray Radio Sai Ha Pai Day op 105.9 FM.
1: Je hoorje naar het program Tis Am He. De gastredner is Al Friesen. Am is dat ne vreed ans metedoelen wat hij am leven geleerd heeft.
2: Mean charpa, vodo ik den bezorje. Eerste krenta zas 19, dat is de eerste. Dat zegt het. Weet je niet, zegt Paulus, dat je een ganse charpa is gats in de church. En dat hij zijn helden juist wil hebben, dat hij zal doorschoffen. En dat je de church hebt gekregen van God. Wo bezorg ik de church? Ik leef gehoord dat er veel schnaps erom heeft. En de church. Ik leef gehoord dat smeertje zei, goed is voor de church. Wie wil het zo bezorgen? Dat Jezus zijn helden juist zich de gans het makkelijkste sperren heeft. Ik wil bloos zeggen dat de oorzaken waar we in Kenia en in christelijk heim niet Christus aannemen deden. Als we dat einde de vader en de moeder, die zei dit en die dit. Nu moest het kind velen tussen de vader en zichzelf. Ouder de een van de elderen die dit, zei en de ander dit. Dat schaft het niet. En de vader dat je niet beden en je Bibelse geschichte lezen met het Kenya. En dat je dat derg nemen, reden ervan. Het vierde denk je dit. De voordat die niet zijn vrouw ze behandelen als Jezus de kerk deed. De vrouw is veel goddelijke lijf en de mannen veel te respect. Dat de goddelijke lijf heb immer eerst. God deed ons lijf verder wie iets wat we aan te doen hadden. En dan fangen wir aan te respect te wezen. Wie mannen moeten onze vrouwen goed zijn. En dan kunnen die ons respect geven. Op ik zei te de vrouwen. Luid niet wat de lijf komt. Dat respect geven. Dat is God zijn willen voor die. Nog een ding weer. Dat de kinderen worden niemals. De elderen hier de reden. Van de verloren noba. Met wem ze hart te dragen, wem ze zeer schwermoedig hebben zijn. En veel doen het verbeden. Jeder kind moet de elderen hier beden voor die wat er niet Jezus in hart heeft. Jeder kind moet dat. Wat doe ik in mijn leven? Ik wil correct zo zijn als mijn papa weer. Ik weer 15. Mijn jongere broer weer 14. Mijn oudere broer weer 18. En wie met papa top, wie feier, die dan bezanen in de feier, dat we de alle zinnen tussen vrijstig en merig. Wat we ieder een hoofd arbeid doen, en dan worden al die hoofd arbeid die je doen zijn. Dat we een van die feier arbeid hebben, wat niet gelijk. Nou, we kunnen ons graag entscheiden, wat we gelijk of niet gelijk. God heeft mij een vrije welje gegeven. Ik kan een mens goed zijn, of een hoofdse. Ik kan hem gelijk, of hem niet gelijk. Ik kan hem nooit meer wijdoen of niet meer wijdoen. Ik kan de arbeid gelijk of niet gelijk. Dat God heeft mij de vrije wil gegeven. Heeft niets met de arbeid. Of de eenzaam verdoen. Heeft bloos met mijn aanstelling te doen. Met mijn natuur. Ik gelijk niet. Schwein had je het meeste. En ik geef voor u drie dat stunk. Dat schoen stinkt het. Zet een schoen voorbeeld over dat stinkt doen. Doe we maar je doen. Doe we een hoop. Zo, dus een voorjaarsdag, wie dat krijgt, op te mij dat te doen. En ik wie een met zacht, met een neem stal dan komen. En dan zag ik mijn vader en behold, dat hij nog niemals een hosteliet woord voor mij had. Zegt hij te mij, Al, ik geloof dat als die zacht, die schwein had je uitmester. Ik weet nog niet, wat met dit 15 jaar aan ging. Ik leid mijn voordat dat haar, zoals ik hem nog niemals had aangereed. Uit dalheid en wat. En ik hier niet heb, ik blijf bij hem reden van stout. En dan denk ik in de gans andere richting van hem stal. Heen je hem huis, heen je hem bas. Zal ik niet mijn stabbedoel, waar ik dan volgen, ah ja, maak me al je beet alleen. Maar nu zal ik door en terug. Spät sei er miserablich. but at my nurse allein da. 2.5 Stunden later, dann wäre ich so schwermütig, schoss ich tausendig meine Steifel im Stall an. Und dann hätte ich da hängen, da schraub wer. Jänk ich mal checken, da wäre mein Vater, schweigt das Leichtem von der Kern. Und dann hat er gerade das letzte Schwienack vor ihm machen. Dort hat Axel weiter, das hat er getan. Checkt er nach mir und sagt er bloß, Alan, wenn du wirst meine Arbeit von dir tun, dann tut er, wir wollen niemals wahr von der Rede. Er war der Beste von der Feierarbeit. Axel sagt, nicht, jänk bloß im Stall rüt. So glücklich, ich bitte wir, sagt ich, ach, wenn ich es halt aufgebracht habe, dann kann ich nicht wenigstens mit dem Schein gehen, dass der gute Arbeit da nicht. Nun habe ich da bloß ein schwores Hort. Protziert Hort. Und weg der Arbeit hat, die haben den ganzen Tag über. Meine jüngere Schwester wüsste alle, dass wir was anreichen mit diesem. Aber das ist ja nicht. Ein von denen hat mich hier geredet, der Papa. Und sagt, ich will nicht in meinen Stich nehmen. No way. Schließlich ich hoffe, alle auf den Ofen. Dann dachte ich, sie wird Tiet im Schlupe gehen. Ich denke, ich schlupe. Ich dachte, ich würde. Und mein Bruder, der schläft gut an, und ich bleib beim Rammdrehen. Ich kann nicht schlupe. Ich weiß nicht mal, was ich morgens abgestohlen wäre. Das ist eine Sache, sie sind alle, sie Bad rüttkrüppen. Weil ans Bad hat bloß eine See, die andere sieht, wie eine Wand. Schließlich 12 Meter nach fängt die große Glocke in der Wand an der Kirche an zu reden. Alan, du bist schuldig, du bist. Der hier nicht ab mit Rede. Ich weiß nicht, wo jemand kann schlupen in so einem Tempel ist da. Schließlich 13:30, dann hat mir morgen ein Zeugnis, Bekanntnis abbüben. Kort, 3 kleine Strophen, das soll er tun. Und ich würde kein Gehirn, irgendwas, was er dabei hat. Bloß. Und das ist es. So, trage ich mich an und ging da bei der Lüdeklack vorbei. Nur meine Mama und Papa der Schlupfstudier. Und dann wurde ich an, der Schlupfstudier wie ein rein ganz Tau. Und je weinig erst der wird saß, salop. Ich weiß nicht. Und ich sehe zu mir selbst, das ist meine Schuld. Von dort habe ich mein Vater dort bei der Rhein, wo wir die Urgebrunnen gehabt. Und dann muckte der da rein ganz Tau. Schlug uns mal alle rüt. Ich bin noch schlechter. Schließlich sehe ich zu mir selbst, ich war hier mal sehr sanft zu dir anputtere. Und wenn die Eltern dann nicht hier waren, dann war ich gesagt, Gott, nun habe ich geprüft, noch beschlupfen. Ich habe noch mal grob dir angeschiert. Plötzlich sehe ich meine Mama, Alan, komm dann. Wo können sie weiter, wenn sie 14 Kinder haben? Wir sind eigentlich ganz 14, aber alle Kinder haben, dass sie dann mit der Tone, die ich kenne, weiter bediest, wer das wäre. Das verschreckt mir so herzhaft, ich vergab mir ein ganzes, you know, denk, was ich hat mir traurig gestellt zum Seier. Halt, da wie alle war ich. Sich der aufmachen, da ich war niemals für jede, was ich da sag. Da wie meine Papa ab seine Knie ist ganz voll angetragen und er schleibt nicht. Wird mir sehr hastig deutlich, ich bin nicht der Einzige in das Haus, wo der Strachle da über das. Ich habe eine Mama und ein Papa, was ich tat. Ich ging mir so schändlich schlecht. Ich fiel so beschämt, dass ich von Krieg da und da an zu heilen. Und mir fällt noch bei, dass mein Papa, der kommt dann, der von seinen Knien raufkommt, die Mone lichtet wieder so miteinander, kein Krieg sein, er hat Thron in seinem Gesicht. Kommt und dann die Hand auf meine Schulter, was er fucking tat. Und seht bis Alan, ich verjäfe diese Glücks, das ist passiert. Das Leben ist zu kurz, zu einem anderen was schuldig holen. Die, was das an Verjäfnis tragen hat, das ganze Schlechtste auf, ab dem ganzen Stich. An dem Stich sagt es, sei ja Arimsch. Und die andere, was dicht an dem Sender, nicht Schlechtste auf. Geh niemals ab dem Stich ab. Alan, du brauchst nichts sagen. Ich werde krank, zu was du hier bist. Gott hat dir alles vergeben und ich auch. Geh und habe eine gute Nacht, was ich bleibe ist. Bloß so, dass wir weiter, wo mein Vater dort alle die Tracht passen, das ist der Schaft. Wir haben uns bei Trägtalen, sind noch morgens. Das nimmt uns 15 Minuten, eine Kirche zuvor. Eine halbe Stunde fährt dort, haben wir unser Freistück und mit einer Andacht. Vi hade hans fåra bete dem dag. Alla smörjens hade dem bete. Och då där vi inte färdat, en halv stund färdat, då hade vi hans varsen, en båda, en vet ni vad alla, en rejdmaken. Och då en halv stund färdat, hade vi gerat de jungs en pappa, hans klocka angestalt, en gick vi besörja. Tjena. Oba, als mina klocka los gick, då wird kracht hier angestalt. En ik weer gans, ik wist niet wat je woorden weer. Zo ik trok mijn schwin aan en rand naar mijn mama en vroeg ik haar bloos. Mama, wie heeft mijn klok verstaald? Kijk de bus met een grote blijven ogen naar mij en zei ik dit. Twee stunden na du van onze sloopstof wachtings. Dan kroop die voordat uit een badruut en verschilde mijn ogen aan en zei dit. Ik wil allen zijn klok instalen. Die veel wenigstens 1,5 stunden meer sloop als die anders wat kreeg. Zij hem aan die opsteed, dat hij zei, kom met een klare gewesse, kon hij een shower nemen, en zei, ik rijd me goed de kjoord. Zijn bezorgerie is gedaan, en zijn gewesse is klaar. En dan check ik plus naar mijn mam, en zei ik plus, hoe schaft dat? Zei ze, als du niet wist naar mijn, naar andere schroepstoe, kom eens te deits. Dan werd die voordat de ganze nacht, even zijn op het knijs gebleven. De nächste dag zijn er abgewassen, het was niet wie je worden. En de nächste nacht waren er drie op je neus. Wat doe je komen weer? Haf er het voor 1,6 miljoen? Ja. Daar haf er voor aardige andere gedaan. Maar de enige wat er ever van een waren, is mama en papa en dat kind. En dat kind wat trouble had. En dan zei ze bloos, en wanneer je vandaag waren er was hetzelfde ding doen, wat er yesterday's. Die een voordat wordt niemals yesterday opbrengen. Because yesterday is verjeefd. En wanneer wat verjeefd is, dat wordt niet waar opgeschaffeld. Dat wordt ongeklinkt. Dat is waar. En dat kan ik niet voor het verjeven. Ik ben verjeten. Maar dat is verjeefd. En dat doen we nu bloos proberen te terug te krijgen. En dat hij niet meer waar opbrengen. En dan vroeg ik mijn mama, hoe ben dat, papa, dit? En dan zei ze bloos, draai bloos naar Matthäus zaas en kijk naar vers zaas. Dan was ik graag weten. En daar zegt Jezus, zijn degenen die willen haar, hij zal in leren beden. En zegt hij bloos, je gaat eentje in de stof dan, maak de der touw, dat is waar de stofste der touw weer. Dat had niets te doen met één, twee minuten sluiten. Had bloos te doen met karakter te doen, is Jezus voor ons bevolen deed. Dat is alles. En dan doet hij hem hemelse voordat hem je heime reden, en dan wordt die wat hem je heime kan heren, wordt je een gans effentlich beantwoorden. Check ze me aan en zegt ze bloos, dien voordat je leeft het, die leeft het uit en het schaft. Wie jongens willen alle krachtig zijn als ons voordat. Ja. Wel we nog beden. Himmlische voordat, du weet krachtig wat in ons kap en in hart ben is. En even wanneer dat ook alle zijn kost, du bist ons van harte goud. Ik bid dat du mocht in jeder een van ons noren en noren naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van de kinder spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden. Te man onze eigen partners omgang haar en den leid bewiesen, den respect bewiesen. Zodat onze kinder weten wat het meint in het christelijke leven rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons met dit mis helpen. In Jezus' naam. Amen.

dit weer TSM Heen. Wann je wern gleich in dit Programm noch einmal te horchen, kijk je dat thing op onze internetseed bij de podcast.